Ziggy was de bloemen. Wendy Bosch was de bloemen. Oh, wow. Maar dan de fanatie was de bloemen.